0: Songs, die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Dan nog het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint dan ook zonnig en later vandaag dan zijn er wolken en enkele buien. Het wordt zo rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Grote vervuilers hebben grote gevolgen voor onze wereld. Ons thuis. En ons thuis warmt op. Tijd om zelf groot te worden. Groter dan de grootste vervuilers. Want echt, die stoppen pas als wij ze stoppen. Iets doen begint op milieudefensie.nl. Milieudefensie. We kunnen niet wachten.
1: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Steun ons daarom met een eenmalige gift. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Nederlanders bezuinigen flink nu de energie- en brandstofprijzen hoger zijn door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 houdt de hand op de knip, zegt ING na onderzoek. We geven minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Het RIVM maakt een plan om de 10 Nederlanders van het cruiseschip Hondius bij thuiskomst te monitoren op het Hanta-virus. Voor dat plan is er nog tijd zat, want het schip is nog onderweg richting Spanje. Er zijn inmiddels wel specialisten aan boord om de besmettingen te onderzoeken en aanwijzingen te geven. Het gebruiken van data om fraude en criminaliteit op te sporen moet stoppen. Volgens een staatscommissie kunnen burgers zo niet geprofileerd worden en noemt de toeslagenaffaire als pijnlijkste voorbeeld. De overheid moet daarom overstappen op controles waarbij iedereen evenveel kans maakt om eruit gepikt te worden, zegt de commissie. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen. De Tegel. Die krijgt het programma voor een uitzending over de organisatie Christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaan-oever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dan nog het weer van Weer Online. Opklaringen en weinig wind. En de dag begint straks zonnig. Later zijn er wolken en enkele buien. Het wordt 14 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
3: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
4: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
5: Nacht.
0: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kunnen we dan gericht testen op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië zelf gaat het onderzoek naar de bron van de besmetting verder door knaagdieren te vangen en te testen. In IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang, zegt de gemeente. Het was daar eerder onrustig en er waren vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Europa is een broedplaats geworden voor terrorisme, dat zegt de regering van president Trump. Volgens Amerika zijn massamigratie en open grenzen bedreigend, want zo krijgen vijandige groepen vrij spel. Amerikanen roepen Europa dan ook op om in te grijpen om toekomstige aanslagen te voorkomen. En er is beslag gelegd op de administratie van Booking.com, meldt het FD. Ruim 15.000 hotels eisen schadevergoeding omdat ze jarenlang te veel commissie zouden hebben betaald. De hotels beschuldigen Booking ervan oude facturen bewust te blokkeren om de rechtszaak te dwarsbomen. Dan nog het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zometeen zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die werkt.

0: Een nieuw seizoen van Zolang het leuk is. De podcast van ondergetekende Wilfred Gené, die eigenlijk heel simpel is. Als een gesprek leuk is, duurt het heel lang. En als het niet zo leuk is, juist niet. Zolang het leuk is. Geen format, geen script en geen klok. Gewoon een onvoorspelbaar gesprek. Luister dus nu naar Zolang het leuk is in je podcast-app of in de app van BNR. Oké, ik ben al klaar met nu.
1: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: De ontwikkelingen in de pensioensector gaan razendsnel. Gelukkig is er een eenvoudige manier om bij te blijven. Luister naar De Dekkingsraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in zo'n 25 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen twee weken. Luister naar De Dekkingsraad via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De passagier van het vierenschip Hondius die naar Düsseldorf werd vervoerd is aangekomen in het ziekenhuis. Het gaat vermoedelijk om een Duitse vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Ze is waarschijnlijk niet besmet. Een tweede opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De kloof tussen huiseigenaren en huurders in de vrije sector wordt steeds groter. Volgens ABN AMRO zijn huurders zo'n 40% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Voor huizenbezitters is dat nog geen 30. Vooral jongeren en starters trekken aan het kortste eind door de stijgende huren en de hoge huizenprijzen. In Amerika heeft een rechter een handgeschreven afscheidsbrief van Jeffrey Epstein vrijgegeven. Hij zou dat vlak voor zijn dood in 2019 hebben geschreven en lag verborgen in een ander dossier. Het is niet zeker of de brief echt is. Er staat in dat het een voorrecht is om zelf het moment van afscheid te kiezen. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Om het af te ronden nog het weer van Weer Online. Begint allemaal zonnig, maar later komen de wolken en enkele buien. Vanmiddag wordt het rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: ochtend is al druk genoeg. En dan kan je niet ook nog al het nieuws volgen.
1: Geen zorgen, luister naar Ochtendnieuws. In 25 minuten vertellen we je alles wat je moet weten om je werkdag goed te kunnen beginnen.
0: Economie, politiek, binnenland, buitenland en beurs.
1: En we laten je ook gegarandeerd met een glimlach achter.
0: Elke werkdag om 7:15 in de BNR-app.
1: Of in een, en bestaan ook een andere podcast-app.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kan gerichter getest worden op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië gaat ondertussen het onderzoek verder naar de bron van de besmetting door knaagdieren te vangen en te testen. Een passagier van het virusschip is intussen aangekomen in het ziekenhuis van Düsseldorf. Het gaat vermoedelijk om een vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Waarschijnlijk is ze niet besmet. Een andere opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De voedseltekorten in Gaza hebben enorme gevolgen voor zwangere vrouwen en baby's, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Die trekt aan de bel en wil dat Israël hulpgoederen toelaat in het gebied. 90% van de baby's van ondervoede moeders wordt te vroeg geboren en heeft een grotere kans op eerder overlijden. En Paris Saint-Germain staat weer in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in Duitsland tegen Bayern München met 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand is de finale in Budapest tegen Arsenal. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buien en er staat maar weinig wind. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: De beste pop, funk en soul.
2: Muziek die

0: Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Vrede is er niet. Heb je niet. Vrede doe je. Eis je. Bouw je. En geef je. Want vrede is nooit af. Pax. Maak werk van vrede. Doneer nu.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Twee opvarenden die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Eentje is naar het LUMC-ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. De opvarende in Düsseldorf is vermoedelijk niet besmet met het Hantavirus. Vliegtuig met een derde passagier is eerst geland op Gran Canaria. Zo'n 100 mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang in een dorpje bij Den Bosch. Daarbij liepen ze met spandoeken en fakkels de snelweg A59 op. Die ging richting Waalwijk daarom helemaal dicht. De politie greep in en heeft de demonstranten weggestuurd en daarna kon de A59 weer open. Het voedseltekort in Gaza is vooral rampzalig voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Volgens Artsen zonder Grenzen worden bijna alle baby's van ondervoede moeders te vroeg geboren en lopen ze extra risico om te overlijden. De hulporganisatie roept Israël daarom op om voedselhulp en medische zorg altijd toe te laten. En steeds meer statushouders hebben vlak na het krijgen van hun verblijfsvergunning een baan, meldt het CBS. Ze werken vooral via uitzendbureaus of zijn oproepkracht en dan vooral in de horeca. In 3 jaar tijd is het aantal statushouders dat binnen 3 maanden werk vond meer dan verdubbeld. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken aardig wat zon. Daarna neemt overal de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: iedere week naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus morgenavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: Telegram, de gevaarlijkste app ter wereld. In de podcast Telegram Terreur duiken we in de schimmigste kanalen die de app kent. Wapenhandel, nepnieuws, terrorisme. En gaan we op jacht naar de miljardair achter de app. De Russische Pavel Durov. Abonneer je op Telegram Terreur in de BNR-app of je podcast-app.
0: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
2: Muziek die we

je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië gaat helpen bij de bestrijding van het Hantavirus dat uitgebroken is op een cruiseschip. Het Nederlandse stel dat eraan is overleden is waarschijnlijk in Argentinië besmet. Het land gaat daarom tests versturen, onder meer hierheen. Twee opvarenden van het cruiseschip zijn vanaf Schiphol naar Leiden en Düsseldorf gebracht. Bewoners in Amsterdam-West zijn vannacht opgeschrikt door geknal, meldt Hart van Nederland. Er is een geldautomaat opgeblazen en de ravage is enorm. De gevel zou uit het pand zijn geslagen en overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders van de plofkraak in Amsterdam zijn op de vlucht. Twee drones zijn gecrashed op een olieopslag in Letland. Ze kwamen uit Rusland, maar of het ook Russische drones waren is nog niet bekend. Eerder stortten al drones uit Oekraïne neer in Letland die eigenlijk doelen in Rusland hadden moeten raken, maar uit koers waren geraakt. En asielzoekers die net hun verblijfsvergunning hebben gekregen vinden steeds vaker snel een betaalde baan, zegt het CBS. 1 op de 8 heeft na een paar maanden al werk. Eerder was dat nog maar 1 op de 100. Meestal gaan zulke statushouders aan de slag in een winkel of in de horeca. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen,
1: dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die...

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
1: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: inderdaad mijn...
1: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de

je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Ontdek de toekomst van de pensioensector. Luister naar de finesses achter de actualiteit in de maandelijkse podcast PensioenPro in Gesprek. In elke aflevering ontrafelen wij met een expert cruciale thema's als het nieuwe stelsel, duurzaam beleggen en pensioencommunicatie. U vindt PensioenPro in Gesprek via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een tweede vliegtuig onderweg naar Nederland met iemand die besmet is met het Hantavirus op een cruiseschip dat bij Kaapverdië ligt. Het vliegtuig had op Gran Canaria een tussenlanding gemaakt door technische problemen. De eerste evacuatievlucht met twee opvarenden van het schip landde gisteravond. In Amsterdam-West is vannacht veel schade ontstaan na het opblazen van een geld.

0: automaat. Op beelden is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken en glas liggen. Voor zover we weten raakte niemand gewond. De daders van de plofkraak zijn nog niet gepakt. Zo'n 15.000 hotels zijn boos op Booking.com. Ze zijn een zaak gestart omdat ze vinden dat ze te veel commissie moesten betalen. Om hun zaak kracht bij te zetten hebben ze facturen nodig en Booking zou die niet willen afgeven. Daarom hebben ze beslag laten leggen op een deel van de administratie van Booking. En na de recordprijs van gisteren is benzine vandaag een klein beetje minder duur geworden. Dat komt door een sterke daling van de olieprijzen. De adviesprijs, die je vaak betaalt langs de snelweg, is gedaald met een cent naar €2,63 per liter. Ook de dieselprijs is iets gezakt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die

0: Pak it up.
1: Iedere week naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus morgenavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
2: Altijd objectief.
3: Putin has stolen much already, but he will never steal the world's future.
2: Beheerst.
4: You're gambling with World War III.
2: Evenwichtig.
5: Donald Trump is the greatest friend that Israel has ever had in the White House.
2: Ik ben Bernard Hammelburg. Luister naar BNN De Wereld, het beste binnenlands programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur of via je favoriete podcast-app. Blijf scherp.
6: Morgen.
7: Dit is BNR Business Beats.
6: Non-stop.
7: De beste pop, funk en soul.
6: Business Beats.
7: Muziek die werkt.

je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS. Believe it or not, the platform's a bit more than charity. But the cost doesn't coincide with the ride of insanity.

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze besmet kan zijn met het Hantavirus. Ze was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en wordt nu getest in het Amsterdam UMC. Intussen is op Schiphol het vliegtuig geland met een zieke opvarende van het cruiseschip aan boord. Het is een bemanningslid met symptomen van het Hantavirus. Meerdere ambulances stonden te wachten. De twee passagiers die gisteravond op Schiphol aankwamen, liggen in het ziekenhuis in Leiden en Düsseldorf. Rusland waarschuwt buitenlanders in Kiev dat een dreigement om de stad aan te vallen serieus genomen moet worden. President Poetin heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Valt Oekraïne toch aan, dan slaat hij keihard terug op Kiev. Dit weekend herdenkt Rusland het einde van de Tweede Wereldoorlog. En na een plofkraak in Amsterdam-West zijn twee verdachten gevlucht op een scooter. Mensen in de omgeving schrokken wakker toen vannacht met twee knallen een geldautomaat werd opgeblazen. Op beeld is te zien dat de gevel van het winkelpand is weggeslagen. Of de plofkrakers geld hebben meegenomen is niet bekend. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die

in slow.

0: We zijn aangevallen en hebben verschrikkelijke dingen gezien. Ze staken alles in brand en pakten onze spullen af. Dit zijn de woorden van Naila uit Soedan. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. heeft in de hoge beroep een zwaardere straf gekregen in de verkrachtingszaak tegen hem. Hij moet 3 jaar de gevangenis in. Volgens het Hof is Ali B. schuldig aan de verkrachting van 2 vrouwen, onder wie zangeres Ellen ten Damme. Ali B. kreeg eerder nog 2 jaar cel. Hij was zelf niet bij de uitspraak. Een stewardess van KLM wordt getest op het Hantavirus. Ze ligt met milde klachten in het UMC Amsterdam. De vrouw uit Haarlem had contact met een Nederlandse vrouw die in Zuid-Afrika overleed aan het virus. Zij was uit een vliegtuig gezet omdat ze te ziek was. Of de stewardess in dat vliegtuig werkte, is niet bekend. Bij Almere is een grote brand uitgebroken in een datacentrum vlakbij de snelweg A6. Mensen in de omgeving zijn met een NL-alert gewaarschuwd voor de rookwolken. Die zijn al van ver te zien. Of er door de brand in het Almeerse datacentrum gewonden zijn gevallen, is niet bekend. En in Gorkum is de definitieve uitslag vastgesteld van de gemeenteraadsverkiezingen die over moesten vanwege mogelijke fraude. De lokale partij Democraten is opnieuw de grootste. Dat was ook zo bij de eerste verkiezingen. Intussen onderzoekt justitie.

0: zie nog altijd of er inderdaad stemmen zijn geronseld. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

0: iedere week naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus morgenavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
2: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
1: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
2: en Jan Posma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
3: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
2: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
2: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
3: BNR.
1: Blijf scherp.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De advocaat van Ali B. stapt naar de hoogste rechter, nu de rapper ook in hoger beroep is veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Hij vindt het volgens een advocaat onrechtvaardig en daarom gaat hij in cassatie. Ali B. kreeg van het Hof 3 jaar cel. Dat is hoger dan de straf van de rechtbank en de eis van justitie. Het aantal bevestigde gevallen van het Hantavirus door de uitbraak op het cruiseschip is opgelopen van 3 naar 5, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze waren allemaal aan boord. 3 anderen worden nog getest, net zoals een Nederlandse stewardess. Die ligt in het UMC in Amsterdam en is nog niet meegeteld. Een datacentrum bij Almere is ontruimd vanwege een grote brand. Het bedrijf zegt dat iedereen op tijd buiten was en dat er niemand gewond is. Door de brand in het datacentrum is er ook een storing en daardoor kan bijvoorbeeld de gemeente Dronten niet meer mailen en ook geen mailtjes ontvangen. En Oranje speelt in aanloop naar het WK nog een extra oefenpotje tegen Oezbekistan. De wedstrijd is volgende maand op 8 juni in New York, vlak voordat het WK begint. Oranje oefent ook nog 1 keer in eigen land, op 3 juni in de Kuip tegen Algerije. Daarna vertrekt het Nederlands elftal naar Amerika. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek.

in my DM.

0: abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
0: En blijf scherp.
2: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Onze tent zakte in elkaar en we moesten buiten slapen. Het was zo koud. Dit zijn de woorden van de 9-jarige Farah uit Syrië. Ik ben Art Royakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen Ali B. is gebruikt, terwijl hij volgens de advocaat juist ontlastend was. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft iemand opgenomen die besmet kan zijn met het Hanta-virus. Het is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius waar het virus uitbrak. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. Eerder werden ook al zieke opvarenden naar ziekenhuizen in Leiden en het Duitse Düsseldorf gebracht. De brand in het datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. Chauffeurs kunnen volgens de regionale omroep nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit Utrecht en bij de gemeente Dronten. En sinds de start van een online campagne hebben zich 5 slachtoffers van sextortion gemeld bij de politie. Bij sextortion dreigt iemand bloot foto's van een ander online te zetten. Via Snapchat zijn door de campagne ruim 1 miljoen jongeren bereikt. De politie zegt dat het belangrijk is dat jongeren weten dat ze niet alleen zijn en dat er hulp is. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek.

0: week naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus morgenavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
0: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.

0: Benieuwd naar de nieuwe Call of Duty?
1: Reloading!
0: Science fiction games? Of het belangrijkste nieuws rond GTA 6?
2: Experience what we have.
0: Luister daarvoor onze podcast All in the Game. Met reviews, interviews en meer. Via je podcast app of bnr.nl/allinthegame.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man uit het Brabantse Oosterhout is veroordeeld in een sextortionzaak. Hij haalde tientallen jonge meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. Als hij er niet meer zou krijgen, dreigt hij de foto's online te zetten. Een van de meisjes is ook verkracht. De man krijgt van de rechter 9 jaar en tbs. PEC Zwolle heeft de eerste supporters in beeld die zich vorige maand hebben misdragen rond de derby bij Go Ahead Eagles. PEC-fans hadden hun gezicht bedekt met bivakmutsen en gooiden vuurwerk het veld op. Van 12 verdachten weet PEC nu wie het zijn. Ze krijgen in elk geval een stadionverbod. Singapore test 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius op het Hantavirus. Ze hebben nauwelijks klachten, maar zaten in hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw die later overleed. Ze werd in Zuid-Afrika uit een ander vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was. Een stewardess die contact met haar had, wordt nu ook getest op Hanta. En de Nijmeegse Vierdaagse wil af van weggooibordjes. Daarom moet er over 2 jaar alleen nog herbruikbaar servies worden gebruikt. Volgend jaar wordt ermee getest en de provincie betaalt mee. Eerder werden al recyclebare drankbekers ingevoerd. Er komen elk jaar 370.000 mensen af op de Vierdaagse. Het weer van Weer Online. De meeste zon aan de kust. In het binnenland zijn er veel stapelwolken en daar kan ook een bui vallen. Het is zo'n 16 graden. Morgen opnieuw een mix van stapelwolken en zon en een stukje warmer dan vandaag. En tot zover het ANP nieuws.
4: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek.

0: onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alsjeblieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Muziek die werkt.
1: Dit is Business Beats.

0: je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Realityster Peter Gillis moet een jaar de cel in. Hij stond voor de rechter voor belastingfraude. Hij moet ook allemaal boetes betalen van in totaal meer dan 1,3 miljoen euro. Gillis is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex Nicole. Daarvoor krijgt hij een taakstraf van 60 uur. De grote natuurbrand op een militair terrein in het Harde komt door een oefening met springstoffen. De Marechaussee heeft onderzoek gedaan naar de brand. Waarschijnlijk begon de brand door gloeiende deeltjes die rondvlogen bij de ontploffing. De oefening was vooraf aangevraagd en goedgekeurd. Het duurde dagen om de brand te blussen. In het vliegtuig in Johannesburg, waar de Nederlandse vrouw even aan boord was voordat ze overleed aan het Hantavirus, zaten in totaal bijna 400 mensen, zegt KLM. Die heeft de passagierslijst gedeeld met de GGD. 60 worden onderzocht omdat ze vlakbij de vrouw waren. Een stewardess was dat ook en ligt in het ziekenhuis. Bijna 30 gemeenten denken erover na om fatbikes te verbieden. In 2 gemeenten is er al een verbod, in het centrum van Enschede en vanaf maandag in het Vondelpark in Amsterdam. Ook zijn er gemeenten die geen verbod willen, maar wel strenger gaan controleren op opgevoerde fatbikes. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, want inwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die...

0: de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus morgenavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: BNR Petrolheads met Bas van Werven en Carlo Bransen. Elke week op het randje.
2: Weet je alsof je de paus in een speedo aan het strand ziet staan en twee tepelpiercings.
1: Soms er net overheen en nooit volgens het boekje. Hé jongens, wat is nou de USP van het Chinese merk NIO?
2: Lelijk.
1: BNR Petrolheads. Elke woensdag om 4 uur online.
0: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
3: Muziek die werkt.
4: Business Beats. Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
2: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
3: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
4: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
2: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
1: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in het Radboud UMC, heeft het hantavirus. De patiënt kwam vanochtend in Nederland aan en is toen naar Nijmegen gebracht. Hij of zij ligt in isolatie. In Amsterdam is de stewardess van KLM opgenomen. Zij wordt ook getest op het virus. Steeds meer organisaties hebben last van de brand in een datacentrum in Almere. Zo is het CBS slecht of niet bereikbaar. Medewerkers die daardoor niet meer kunnen werken, mogen naar huis. Ook de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer lagen even plat. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In Drenthe is een oud-politieagent opgepakt. Ze wordt verdacht van omkoping en het schenden van haar ambtsgeheim. Ook zou ze zonder toestemming in de systemen van de politie hebben gekeken en die informatie hebben doorgespeeld aan anderen. Het OM sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. En in het Groningse dorp Uithuizen is vanmiddag een aardbeving geweest. Hij had een kracht van 1,8. Volgens RTV Noord is de beving ook in dorpen in de buurt gevoeld. Iemand zegt dat hij voelde als een hele zware, doffe dreun. Maandag was er ook al een aardbeving in Uithuizen. Die had een kracht van 1,1. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig. Landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die...

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
1: In de defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Om 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Aan boord van cruiseschip Hondius dat onderweg is naar Tenerife zijn geen andere mensen die symptomen hebben van het Hantavirus, zegt de WHO. Er zijn maatregelen genomen tegen mogelijke verspreiding. Een van de opvarenden ligt in het Radboud UMC in Nijmegen en kreeg vanmiddag te horen het Hantavirus te hebben. Staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstoffen de oorzaak is van de dagenlange natuurbrand in het Harde. Het had niet mogen gebeuren, zegt hij. Ook zegt hij dat de oefeningen voorlopig worden aangepast als het erg droog is. Het blussen van de brand van het datacentrum in Almere gaat nog uren duren. De brandweer krijgt hulp van blusvoertuigen van Schiphol en Lelystad Airport en kan het pand nog niet in. Het vuur is aan de achterkant van het gebouw. Verschillende bedrijven hebben er last van, onder meer de Universiteit Utrecht en het CBS. En Peter Gillis denkt nog na of hij in hoger beroep gaat. Hij kreeg een jaar cel voor belastingfraude en een taakstraf van 60 uur voor de mishandeling van zijn ex Nicole. Je ziet wat er gebeurt bij Ali B. die in hoger beroep is gegaan, zegt hij tegen Omroep Brabant. Ali B. kreeg vanochtend een hogere straf in zijn hoger beroep. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beat.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek.

0: iedere week naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus morgenavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats. Een nieuw seizoen van Zolang het leuk is. De podcast van de ondergetekende Wilfred Gené, die eigenlijk heel simpel is. Als een gesprek leuk is, duurt het heel lang. En als het niet zo leuk is, juist niet. Zolang het leuk is. Geen format, geen script en geen klok. Gewoon een onvoorspelbaar gesprek. Luister dus nu naar Zolang het leuk is in je podcast-app of in de app van BNR. Oké, ik ben al klaar met nu.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zo...
1: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen.

0: je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Komt. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. Er komt voorlopig geen nieuw seizoen van het SBS-programma Massa is Kassa. Peter Gillis werd eerder vandaag veroordeeld tot een jaar cel en een boete voor belastingfraude, dus een taakstraf voor het mishandelen van zijn ex. Het huidige seizoen wordt niet van de buis gehaald, dat wordt de komende weken gewoon uitgezonden. En koning Willem-Alexander heeft voor het laatst met het regeringstoestel gevlogen. Het koningspaar was in Venetië om een kunsttentoonstelling te openen. Willem-Alexander laat zich omscholen van Boeing naar Airbus-piloot. Hij mag dan niet meer met een Boeing vliegen, zoals het regeringstoestel. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond. Dit is BNR Business Beats. De beste pop, funk en soul. Muziek die werkt.

0: Elk jaar worden er in Nederland 450.000 dieren gebruikt in experimenten. Muizen, ratten, konijnen en ook honden. Slechts 1 op de 8 proefdieren komt er levend uit. Gelukkig heeft Beagle Lola het wel overleefd. Maar tegen welke prijs? Help ons dit dierenleed te stoppen. Ga naar proefdiervrij.nl en word donateur. Al vanaf 3 euro per maand.
1: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.
3: Business Beats.

0: MS is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research helpt mee aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De eerste uitslagen van vliegtuigpassagiers die zich hebben laten testen op het Hantavirus zijn er en die zijn negatief. Het gaat om mensen die aan boord waren van het KLM-toestel, waar ook de besmette Nederlandse vrouw in zat, die later overleed. Een derde passagier wacht nog op de uitslag. De GGD had anderen in de gaten. De Universiteit Utrecht blijft morgen dicht. De systemen liggen eruit door de grote...
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in... Goed, je begrijpt het. Ik bedoel...

0: je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Zet hem aan op je werk.
2: Business Beats.

0: iedere week naar de club? Nee, dat doe je niet meer. Maar Business Beats brengt de club naar jou. Want wij hebben DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus morgenavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: You know, you think of European Union very friendly.
2: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
1: They rip us off. It's so pathetic.
3: Maar deze man laat ons geen keus.
4: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
2: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
3: Een podcast van BNR waarin wij,
2: Geert-Jan Haan
3: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
0: Goedenavond.
5: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
5: Muziek die werkt.
6: Business Beats.

0: to tonight's breaking news as we come.
1: We're back with breaking news.
2: Breaking news is happening tonight. First breaking tonight, the Trump administration has just announced.
3: De breaking news alerts uit Amerika vliegen je om de oren. Maar welk nieuws is echt belangrijk en wat kun je overslaan?
0: En wat betekent het? En wat vinden de Amerikanen er zelf van?
3: De Amerika-podcast met Bernard Hammelburg
0: en Jan Postma. Abonneer je. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De burgemeester van Den Haag noemt de aanval op het D66-kantoor onaanvaardbaar. In een democratie verschil je van mening met woorden, zegt hij op sociale media. Er waren zo'n 30 mensen in het pand toen de vuurwerkbom gisteravond afging. Niemand raakte gewond, iemand is opgepakt. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het Hantavirus, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het Hantavirus roept veel herinnering op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. De grote brand in een leegstaand kantoorpand in Zoetermeer is onder controle. Omwonenden kregen eerder op de avond een NL-alert. Er was hevige rook. Het was de 3e brand in korte tijd in hetzelfde gebouw. Slachtoffer Naomi zegt in een interview met RTL Tonight dat ze jarenlang voor gek is verklaard, omdat Ali B. een reputatie had als goede man. De rapper is gisteren tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen, waaronder die van Naomi tijdens een schrijverskamp. Ali B. stapt nu naar de Hoge Raad. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen de stapelwolken. Dan wel wat warmer dan vandaag, 19 graden maximaal. En dat was het ANP-nieuws.
4: Goedenacht, dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die...

hectisch, hè, zo'n weekend. En dan is je werkweek ook nog vol. Maar daar is wat aan te doen. Met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus minder handmatig werk en meer tijd over voor je podcast bijvoorbeeld. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes!

0: Waarom?
1: Luister naar ons, Niels Uithuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
1: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Goedenacht.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die we...

0: Vrede is er niet. Heb je niet. Vrede doe je. Eis je. Bouw je. En geef je. Want vrede is nooit af. Pax. Maak werk van vrede. Doneer nu.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldden de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. En Frankrijk start nu een strafrechtelijk onderzoek naar Elon Musk en zijn platform X. Hij weigerde vrijwillig te verschijnen voor verhoor en nu wordt de zaak overgedragen aan onderzoeksrechters. Die bekijken of X is gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek en ook naar de dienst Grok, bijvoorbeeld om seksueel getinte nepfoto's. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is BNR Business Beats.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

hectisch, hè, zo'n weekend. En dan is je werkweek ook nog vol. Maar daar is wat aan te doen. Met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus minder handmatig werk en meer tijd over voor je podcast bijvoorbeeld. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes!

0: abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
0: En blijf scherp.
2: Goedenacht.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Doorbreek de geluidsbarrière en stap in de wereld van digital audio. Met Flinke Media bereik je je doelgroep precies waar ze luisteren. Podcasts, streaming audio en digitale radio. Landelijk of lokaal, digital audio maakt impact. Persoonlijk, krachtig, meetbaar en verrassend betaalbaar. Laat je merk echt horen. Bekijk de mogelijkheden op flinkemedia.nl.
1: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is het een wonder dat de ruim 30 aanwezige jongeren ongedeerd bleven, omdat de explosie een ravage heeft aangericht. Minister Sjoerdsma benadrukt dat geweld tegen politici alle perken te buiten gaat. In Amsterdam is een man opgepakt voor een steekpartij in Leiden vorige week. Het slachtoffer werd toen in zijn gezicht gestoken door iemand uit een groepje van ongeveer 5. Hoewel de politie eerder zocht naar een jongere dader, bleek de opgepakte man eind 30 te zijn, meldt de regionale omroep. In Duitsland wordt gezocht naar een hoogbejaarde blinde vrouw. Haar man, die dement is, had haar achtergelaten in de auto, maar is volgens Duitse media vergeten waar die heeft geparkeerd. Volgens de man was de auto ergens vast komen te zitten, waarschijnlijk in de buurt van Berlijn. En er wordt gezocht naar nieuwe actrices voor de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in het 3e seizoen van de serie Maxima. Kleine prinsesjes worden groot, zegt uitzender Videoland. Meiden van 7 tot en met 14 worden gezocht. Ze hebben nog ruim een week de tijd om zich aan te melden. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. Het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend, dan is het zonnig, maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek.